0: interesse, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Lokale Omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.

Thank you.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorle.nl.

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

With a Girl Like You was 1966. Toen stond het in de bovenste regio in Europa in de hitparades. Hè? Ja, dat was een grote hit toen. Goedemorgen, het is donderdag geworden. Het is vandaag 20 augustus alweer. Dus schiet op. Ja. Op deze dag in 1619 trouwens. De eerste zwarte slaven komen aan in Amerika. Ze zitten in een piratenschip uit Nederland dat aanlegt in Jamestown. Het piratenschip had een Portugees schip geënterd. En de slaven die aan boord zaten werden in Amerika aan land gezet en ook verkocht. Hè? Ja. Dus vandaag in 1619 de eerste zwarte slaven komen aan in Amerika. Ja, het nieuws van vandaag. Het gaat slecht met een zeer zeldzame en bedreigde korenwolf. Ja, er is veel geld gestoken om het diertje te beschermen. 30 miljoen euro. Ja, in het behoud van de hamster, want zo kun je hem ook misschien wel noemen. Ja, er moeten nu nog eens 100 korenwolven per jaar gefokt worden en uitgezet worden om het knaagdier te redden. Ja, de korenwolf is een klein knaagdiertje dat alleen in Midden- en Zuid-Limburg leeft. In 1999 was deze hamster eigenlijk uitgestorven, maar in 2002 kwam er een reddingsprogramma op gang. Er werd een fokprogramma opgezet. Ja, en je raadt het al, er werden nieuwe korenwolven uitgezet. Ja, boeren kregen en krijgen ook geld om hamstervriendelijke maatregelen te nemen. Zoals akkerranden met bloemenmengsels, het aanleggen van houtwallen, ja, noem maar op. Een speciaal programma was ervoor. En dat heeft geen effect gehad, want het gaat nog altijd niet goed met het beestje. Het aantal ondergrondse burchten is in vrijwel alle leefgebieden gedaald. Zo meldt de provincie Limburg nu. Vooral het regenachtige weer in 2024 heeft de korenwolf genekt. Ja, de burchten die stroomden vol met water, stortten in. En de beestjes hadden geen leefomgeving meer, hè. Ja, er zijn er veel verdronken. Ja, in Limburg zijn er 6 gebieden waar de korenwolf voorkomt. Alleen bij Koningsbos, daar zijn nog wel burchten gevonden. In de leefgebieden in Heer en Sibbe en in Etzenrade, daar zijn ook wat holen gevonden, maar het is niet de moeite, het zijn er gewoon veel te weinig. Dus het gaat slecht met de korenwolven. Ja. Ja, zo moeten er ook geen kleine groepjes worden uitgezet, zo zegt de gedeputeerde. De hamsters die zijn te nauw verwant en dan bestaat er zelfs kans op inteelt. Nou, men heeft zelfs een telling gedaan. Dit jaar zijn er 140 korenwolven uitgezet. Hè? Ja. Misschien vandaag wel een beetje de dag van de korenwolf, hè? Toch? Ja. Goedemorgen, we zijn los. Ik zou zeggen, gas erop. Dit is Voor de Wekker Wakker.

Een ode aan mama, oftewel Boys to Men. En een song voor mama. Wij voor de wekker wakker. Op deze donderdag bij je. Voor de wekker wakker, want zo is het maar net, hè. Ja. Het is een beetje een gure dag als ik een beetje naar buiten kijk. Het regent en zo. Ik weet niet of het de hele dag ook dat het geval is. Maar we gaan straks ook even naar het weerbericht kijken. Even het nieuws. Ja, een nieuwe school oprichten, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie, is geen garantie voor succes. 1 op de 5 nieuwe scholen die stopt of fuseert binnen een paar jaar. Zo blijkt uit een data-analyse van onder andere de website nu.nl. Ja, tegelijkertijd worden er steeds meer nieuwe scholen opgericht. Want ja, iedereen die wil weer een school naar zijn eigen maatstaven. Ja, het is geen efficiënte inzet van belastinggeld. Een nieuwe school openen kost honderdduizenden euro's. Het gaat om kinderen, die maken vriendjes op school en volgen ook bepaalde lesmethoden. Ja, als die school weer sluit, dan moeten ze naar andere scholen, nieuwe vriendjes maken en wennen ze weer aan nieuwe methoden. Ja, waarschijnlijk hebben ze dan ook alweer een leerachterstand, hè. De koepelorganisatie, de PO-raad, die zegt van zowel bestaande als nieuwe basisscholen is het wat genuanceerder. Je kunt ook zeggen dat voor 80% van de nieuwe scholen een doelgroep bestaat die groot genoeg is om de oprichting te rechtvaardigen. Ja, dus niet alle scholen die nieuw worden opgericht zijn ook gelijk een succes. Hè? Ja. Dus wat dat betreft is het niet goed. Nee, al die nieuwe scholen die erbij komen. Ja, Rusland heeft de Oekraïne bestookt met ballistische raketten. Zo zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten 5 personen gedood en 23 mensen gewond geraakt. Vooral in het oostelijke deel, daar kwam iemand om het leven. In de hoofdstad waren meer dan een dozijn explosies te horen in de Oekraïne. Zo meldt het persbureau. De burgemeester die zegt op Telegram dat er minstens in 3 wijken inslagen waren in Kiev. Ja, zo zijn volgens de burgemeester onder meer de bovenste verdiepingen van een flatgebouw ingestort. En er was toen op dat moment ook brand uitgebroken. Ook zijn de ruiten van een kinderziekenhuis vernield. In de omgeving van het ziekenhuis stonden ook veel auto's in de brand. Ja, dus het is helemaal weer fix bezig daar, die oorlog in de Oekraïne. Ja, veel mensen vragen zich af, wanneer is het een keer klaar, hè? Wanneer is die oorlog een keer ten einde? En als laatste, in Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle 7 inzittenden zijn om het leven gekomen, zo melden de Keniaanse autoriteiten. Onder de doden zijn ook 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen. Ja, het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador is overleden en zijn vrouw. Reddingsteams zijn ook een tijdje bezig geweest met het bergen van de lichamen. Maar de krant in Kenia, de Daily Nation, die meldt ook dat later vandaag de bergingsoperatie hervat wordt. En 3 lichamen die zitten nog vast in het toestel. Ja, de reddingswerkers konden deze lichamen in Kenia niet bergen vanwege een brand die er ook na het ongeluk was uitgebroken. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1994 stond er een liedje van Wet, Wet, Wet in de top 40 in de bovenste regionen. Het liedje toen klonk zo.

verschillende plamage, die dagtopper. Elke dag hebben we er eentje. En er is elke dag weer een andere dagtopper te beleven. We hebben er al ruim 5.440 gehad. Ja, ik schrik er ook van. Het is niet anders. Je hoorde prima donna, de dagtopper van deze donderdag, de 20e augustus van Sylvia Romy. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, komend weekend wordt het weer racen. De Grand Prix van Nederland. Het wordt bijna een militaire operatie. Van de Nederlandse spoorwegen bijvoorbeeld, om iedereen op tijd bij het circuit te krijgen. De eerste sprintrace in Zandvoort, die maakte dit jaar ook niet echt makkelijk. Nou, het veel racefanaten en mensen die van autoracen houden, die gaan natuurlijk dit weekend afreizen richting Zandvoort.

Die gaan natuurlijk nooit passen in de normale treinen van de NS. Die normaliter per uur tussen Haarlem en Zandvoort rijden. Daarom gaat de NS vanaf vrijdag op naar 12 treinen per uur. De zogeheten Max Express rijdt dan iedere 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. En om dat voor elkaar te krijgen gaat de NS zelfs per trein 2 machinisten inzetten. Dat is uniek, zo zegt de woordvoerder van diverse websites. Ja, normaal gesproken is er maar 1 machinist, zoals we weten, per trein. Maar nu kost het te veel tijd om de machinist aan de andere kant van de trein te laten lopen. Dus er zit komend weekend aan de voorkant en aan de achterkant een machinist. En dat is de enige manier om de trein op tijd te laten vertrekken. Zo zijn er nog veel meer maatregelen genomen om de dienstregeling zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo worden er richting Amsterdam langere treinen ingezet komend weekend. En de sprinters richting Zandvoort, die hebben dan ook de maximale lengte. Ja, zo worden er in totaal 300 extra collega's van de NS ingezet om de reizigers komend weekend weg te wijzen. Ook zijn er extra perrons ingericht in Zandvoort. En de NS heeft er heel goed over nagedacht. Komend weekend dus racen. Racen en nog eens racen in Zandvoort. En dat gaat veel bezoekers opleveren. En natuurlijk ook heel veel geld dit laadje, hè, voor Zandvoort. Hè? Want er wordt natuurlijk veel uitgegeven. Er wordt veel gedronken. Er wordt veel gekocht. Souvenirtjes worden meegenomen. En er wordt naar de race gekeken. Goed, het weerbericht. Vandaag vanuit het westen wat buitjes. Waarschijnlijk met onweer en hagel. Vooral in het oosten blijft het nog wel droog. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ja, de buien die breiden zich over de rest van het land uit. Vanmiddag wordt het een graad of 20 en 21 graden hooguit. De zuidwestenwind die waait daarbij matig. Aan zee is hij vrij krachtig. 3 tot 5 graden. Dus het is regenachtig vandaag.

Ja, komend weekend gaan veel mensen dus naar Zandvoort. Niet om de zee te bekijken, maar om de race te gaan bekijken. Hè? Ja, samen naar zee. Moeten Marinke voorbij komen en Jury Boot bij Voor de Wekker Wakker. Het is druk op de weg. Eventjes de belangrijkste opstoppingen. De A27, Breda-Gorinchem. De N3 richting Papendrecht. Daar zijn wegwerkzaamheden. En ook de N48 Ommen-Hogeveen. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. En dat is 29 augustus pas afgelopen daar. De N50 Zwolle-Emmeloord. Bij het knooppunt Emmeloord. Daar wordt aan de weg gewerkt. Horen Amsterdam, daar is het druk. Op de N247. Dus als je daarheen gaat, hou er rekening mee. Er is opstopping.

of sight.

Zo lekker weer even in herhaling. Big Wef en The Sound of Silence bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdagmorgen, mensen. Ja. Even kijken naar het laatste nieuws. Ja, Netflix brengt op 2 oktober een nieuwe documentaire uit over de Formule 1-legende Michael Schumacher. In Schumacher 94, The Birth of a Legend, staat het jaar centraal waarin de Duitsers de eerste wereldtitel veroverden. Ja, de vrouw van Schumacher, Corina, was betrokken bij de productie. Er komt zelf ook aan het woord. Ook de voormalige Formule 1-baas Ecclestone, de oud-Benetton-teambaas Briatore en de voormalige coureur Coulthard, die spreken in de documentaire. Ja, Schumacher, bekende racer natuurlijk, behaalde in 1994 zijn eerste wereldtitel. In totaal werd hij 7 keer wereldkampioen in de Formule 1. Het is niet de eerste documentaire over de Duitser die op Netflix verschijnt. In 2021 kwam Schumacher uit, waarin zijn carrière en zijn privéleven werd belicht. Ja, binnenkort dus de nieuwe documentaire van Netflix. Op 2 oktober komt hij op de filmaanbieder. En de oud-voorzitter van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie, Biatti, die zal in de Tweede Kamer Lidewij de Vos gaan vervangen. Omdat ze zwanger is, dat heeft de partijvoorzitter Baudet laten weten. De Vos nam op 6 augustus tijdelijk ontslag, omdat ze in verwachting is. Het tijdelijk ontslag geldt voor 16 weken. Een Kamerlid dat tijdelijk vervangen wil worden, legt het verzoek neer bij de voorzitter van de Tweede Kamer. En die ligt de kiesraad in, die dan na 14 dagen een tijdelijke vervanger benoemt. Ja, nou ja, nou wordt dus, zeg maar, Lidewij de Vos vervangen door Biatti. En dat heeft Thierry Baudet laten weten aan de NOS. Ja. En als laatste, er worden steeds meer startersleningen afgesloten. In de eerste helft van dit jaar zijn meer startersleningen afgesloten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft het kadaster gemeld. Ruim 8% van de mensen die hun eerste hypotheek in de eerste helft van dit jaar afsloten, financierden hun woning ook met een starterslening. In 2025 was dat nog 6,4%. En dat aandeel dat groeit door, want in 2021 was het nog maar 3,2%. Ja, starters die kunnen met een starterslening makkelijk een eerste woning kopen. Het is een lening die door de gemeente beschikbaar wordt gesteld en door het stimuleringsfonds Volkshuisvesting wordt verstrekt. Ja, de lening kan het verschil overbruggen tussen wat starters maximaal kunnen lenen en de prijs van de koopwoning. Ja, dus starters die maar een klein budget hebben, die kunnen zo met een relatief klein financieringsgat toch het verschil maken. Ja, en er zijn dus meer startersleningen afgesloten. Ja. Op deze dag in 1741, de Deense navigator Vitus Jonas Bering, die ontdekt Alaska. Ja, het zeegedeelte dat heet daar nog steeds de Beringstraat. En er wordt op deze dag in 1896 patent gegeven voor het eerste telefoonapparaat waarmee je zelf een nummer kunt kiezen. Kijk, dat is makkelijk, hè? Ja.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Glasses. I mean the phrases.

Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorle.nl. Lokaleomopgoorle.nl.

0: stemmen via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Verkringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorle.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Goorlen.

don't ask where I come from. I don't ask what I think.

0: lokaalomroepgoorlen.nl. Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Drenthe. Cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: The Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen.

0: kritiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

just none of the laces. This is the Liberation.

weemoed voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind wou je prinses zijn, was jouw verdriet te veel.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Inint. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Inint, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

trying to find a warm place to spend the night.

0: stemmen via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.
3: Oh, but the name of the king is rock, rock. Super educated, I'm smarter than Spock, Spock. You ever tell me you...